As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

donker wordt, die lucht zo blauw. Ik zit hier in mijn flat alleen. Die lucht is ver, die rien is stil. Die aanse wil het skaars begin. Ik's vreemdeling, een vreemde stad. Niks branders, hoor kan hier die pad. Mijn deur staan heel dag wafheid op, maar nog net stilte het hier een geloop.

dagen het je laat achterblij om te wachten voor mij. Als alles om jou wegraakt en die wereld jou maar mantra, als die meren om jou begin kraak, die gemmer brandewijn men raak, tussen steegjes en gebouwen, en Bernetstraat se ochendkoue, word die wetloop tot stof gedwong, dan kom die stilte wat jou huis toe wil brengen.

0: uit. Ik jou laat achterblij om te wachten van mij. Het jou laat achterblij om te wachten van mij.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Klop. Ons gaan nou hieroor praat, want dit was... Ja, dit was goed gewees. Dit was goed. Wel gedaan in die leeuws, nee. Natuurlijk nog steeds verloor, maar dit mag nie saak nie. Ons gaan nou daarover praat. Kom, ons gaan kyk eers wat doen vandag se weer.
1: Luister FM, weer.
0: Die weer is om my holderste boord blij, want Viet gedink dat almal wat die nationale span ondersteun gestraand vir die leeuws sou skree, nee. Plettenberg Baai 12-19, Gramstad 9-17, Mtata 8-20, Queenstown 8-20, Graaf-Reinet 4-22, Craddock 6-26, Port St. John's 14-21, ek hoop julle sê bless you, Bishu 9-18, Oos-London 14-19, Jeffreys Baai 14-20, Uitenhaag en Dispatch, goeiemorgen, 12-20 by julle in Port Elizabeth 11 met 'n maksimum van 20 grade. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast met my Lise Marie en ek kuier saam met jou tot so net voor 9. Onthou jy kan slank jou verjaarsdag boodskappe deurstuur op ons WhatsApp lyn 082-333-367. 10 voor 7 en 10 voor 8 en ek deur daai verjaarsdag werk, so stuur dit gerus slank vir my deur. Dan weet ek, ek het hom en ek gaan hom nie mis nie.

0: as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Luister FM, nuus hooftrekke.
4: Jou hoofnuus hierdie uur, Dlamini.
1: Into reality.
3: Luister FM, nuus hooftrekke.
4: Jou hoofnuus hierdie uur,

0: Rian Strydom, jy is die een in Chantel Bosch, ons beloftes local is lekker besig met jou boodskappe.
1: Môre JK.
0: Môre.
1: Pietro Pet het hierdie kant. Ek wil net sê baie sterkte vir die operasie wat voor lê.
0: Dankie.
1: Ek weet dat die Here saam met jou sal wees.
0: Amen.
1: En dat hy jou hand sal vashou.
0: Mm-hmm.
1: En ons wens jou spoedige beterskap toe. Baie groete.
0: Ek vat het baie dankie Pietro. Môre wil Anton Zeli geluk wens met sy verjaarsdag vandag. Groete van almal by Rita van der Merwe aftree oort. En dis aan Anton Zeli wat vandag verjaar. Jacques wens vir Johan tyd geluk met sy verjaardag vandag. Bly altyd die omgee nederige man wat jy is. Jy is net spesiaal lekker verjaar. En dit is sommer net van almal wat lief is vir jou. Dis vir Johan tyd. Baie geluk Johan met daai enetjie. Kom ons hoor wat sê hierdie spesiale boodskap van môre.
2: Môre Jacques.
0: Môre.
2: Goed, ja, sterkte voor en toe op alles.
0: Dankie.
2: God is good always.
0: Amen.
2: Voor ons allemaal. Voor mijn goede boodschap die stier al, voor mijn vrouw Jackie, van ons is bij lief vooral. Voor Tannie van Vieren, ja, ik het kom keier. Dat was mijn tweede maand daar. Ze heeft ons ook maar altijd zo
0: prachtig.
2: Mooi geld met alles. Ons is lief vooral. En ons gaan kom keier weer. Dankie Jackie, geseënde dag. Ja, Mikey Dickie.
0: Dankie Dickie. En ja, de man wat vandaag verjaar is Armand Hofmeyer. En hij sing sy treffer, Gaat type Marai. MUZIEK

Is die man wat vandag verjaar, Armand Hofmeyer, baie geluk gehad, Tiep en Marai. Baie dankie Wally, vir die sterk wensing vir die operasie ook, Karen. Dankie vir jou, Linda Pieu. Ook dankie vir jou mooi boodskap, Christina. Ek waardeer ook jou boodskap al van Dispatch en Landy Fouché ook. Dankie vir die mooi boodskap. Hoor, ja, die 8 September gaan dan nou die galblaas verwyder tot daai toe, tyd toe, hou maar net my in gebed, dat die pyn net sal wegbly tot daai tyd toe, want volgende week moet ek bietjie daar in Johannesburg wees. Ek bedien naby Pastor Morney. Net duplessien, ek het ook een hele kursus, nie kursus nie, maar so is een konferentie wat ek gaan bywoon ook daai kant. So, lekker. Ons gaan ook bykie hulde bring aan die tweede uur aan een dame, wat groot, groot impak in die muziekbedrijf gemaakt het, natuurlijk Dolly Parton. So, tweede uur praat ons een bykie oor haar leven en dan gaan ons bykie ook gesels en hoor precies wie en wat sy was en ons bring hulde in haar leven. Hier is een mooi lied wat ons nie stoefat en is Joe F. Ivers in jou oor.

bekende klanke daar van Mani Jackson. Bly net glo, 8 minute weg van nuustyd om 11, kwart oor 11. Is dit Wiele Woensdag, soos ouder gewoonte, saam met King Cars. Nou, soos baie, baie dankbaar. Ek sien Dr. Troeter, ons ken hom wel, daar op Dispatch. Het een jip vervanging gehad en hulle sê vir my dat Mirsha het laat weet, hy is uit theater uit en als lyk goed. So gebeurde daar vir Dr. Troeter, dat hy sal aansterk na sy jip vervanging daar. Maar ons is baie dankbaar dat dokter uit is en dat Mirsha laat weet het, dan natuurlijk Joyce wat my laat weet het, dat Mirsha sê, is sy theater en het gaan baie, baie goed.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

Volg ons op Facebook @ Luister FM. As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei

0: braai op terras by.
1: Die klanke van Armand is Steenkamp met die woeste manne van Woester. Tyd so 28 minute voor 1, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het, jy is op die regte plek, dis Luister FM. Nou tyd vir kombuiskas Kanadas en ek deel hierdie heerlijke brein eie sop, kookhoender en ook paprika hoender met julle vandag. Hy is op my Facebookblad, Etienne Kalitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM, kookhoender en ook paprika hoender met julle vandag. Hy is op my Facebookblad, Etienne Kalitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM recept.

Die klanke van Dodo Nyoka en hy gee vir ons Juliet. Net voor het Christijn met ek gaan jou kom haal en natuurlijk die judgment, why not me? Tijd is nou so 5 minuten voor een goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Vriende, dit is natuurlijk Augustus en is vrouwe maand. Vulle aanzak en vul iemands hart. Ons aanzakproject is weer op volle dreef. Aanzak is synoniem met vrou wees. So ons versamel jou aanzakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vrouwe in nood. Ons aflaaipunt is Cobblestone & Warmer, Daniels Astron Energy in Uitnaag, Dispatch Daily en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay.

dapper. Zou ik dat zijn? En jij vraagt mij voor ons morgen. Zal ons gister weer kan terugkrijgen. Zoals mijn rennen in die ogen. Kleef jij aan mij?

staan jij voor mij. En die oestheid van je liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt. En die hieren wat ons aankrijgt. En een zonnebloem zij zoet, is ons verzoen.

Butterflies. Die klanke van Bobby van Jaarsveld en Eden met Butterflies. Net voor die Modern Talking Hit remix, natuurlijk speciaal vir ons luisteraars, wat sy eerste CD, natuurlijk die Modern Talking CD was. Dit is waar ons vandag gesels. Wat was jou heel eerste CD gewees? Ons vier vandag 44 jaar van series en series spelers natuurlijk. En hier is heel wat boodskappe, hier is een boodskap wat sê, hallo Etienne, myne was op Cliff Richard, is een Platinum Collection. groot CD of een bekende CD natuurlijk. Goeie muziek gewees op sy tyd. Hier is een boodskap wat sê, my eerste CD was Sexy Eyes. My man Theo het altyd gesê, please don't go. Nou, ek wonder nou of dit nou, de KWS, het was I please don't go uitgebring. Ek dink het was hier in 1993, as ek nou mooi kan onthou. Nee, ek jok, nee, het was 1992, 1991 se kant. Ek was in standaard 5, want ek sal daai liedjie nooit vergeet, die op my standaard 5 afskeid. Sokkie, heel eerste sokkie wat ek in my lewe bygewoon het, of daai jare dat ek nie eens geweet wat 'n sokkie is, ek het daai eerste keer gesien hoe mense losdans, toe was daai Please Don't Go van KWS een groot nommer gewees. Baie dankie vir jou boodskap. Hier is een boodskap wat sê, my eerste Weermachtkamp was 24/7 vir jou groot gewees. En so kom dit van, kom ons kyk van Anton af. Kyk, 24/7 was groot op sy tyd gewees. Ons kan nie strei hanteer nie. Doopie sê, my middagmater, my eerste CD in die 90's was Steve Hofmeyer se Toeka. As hy nog 'n legende in die muziekbedrijf. Een wat vir my sê, ek hou van country, ek hou van Afrikaanse muziek, ek hou van enige ander muziek, solang dit net mooi op die oor val. Moet nie vir my iets uit die voertuig speel wat doef doef moet klink, maar nee. Dankie Eben vir jou boodskap. Hier is een goeie ene, Marijke sê, my eerste plaat was Locomotion van Kylie Minogue. My eerste type was Popshop 29 of Popshop 29, soos ons nou maar sal sê. En my eerste single CD was Boyzone, No Matter What. Net 3 liedjies op die single CD gewees daai tyd. En so kom het van Marijke af. Marijke, jy vat ons nou terug na die ou dae toe. Baie dankie vir jou boodskap. Hier is nog ene wat sê, middag Etienne, my eerste CD was van The Animals Original Songs en toe van John Travolta se Grease Lightning. Hoe die ook, nou vat jy ons omtrent terug. Baie dankie Jamein vir jou boodskap, goeie muziek gewees. Hier is een boodskap wat my sê, baie dankie vir die Modern Talking Medley Etienne, ons waardeer dit oprecht. Tyd is so 11 minute voor 3, joh, die tyd het omtrent gevlieg. Ek wens ek kan nog bietjie meer gesels, want hier is nou baie interessante onderwerp wat ek aangevat het vandag en ek weet ons luisteraars wil gesels daaroor. Ek sê jammer as ek nou nie by almal se boodskappe kon uitkom nie, maar Nick staan al hier by die deur, hy's reg met die Big Nick Drive en hy van die stuurwiel oor by my en hy hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. So bly ingeskakel hier op Luister FM. Ek sê vir julle dankie vir al julle boodskappe. Ek waardeer julle opreg. Ek is môre terug met die middag samesyn, selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

Duran Duran, Wild Boys. Luister even, het is een Wille Woensdag picknick saam met jou. Rooi wijnprofeet, skop dinge af. Sal jy bly? Het is goed om saam met jou te wees. Dankie Etienne Kalitz, met die middag saam te zijn. Morgen sal die tijd, sal die plek. Ek saam met jou tot zo net voor 6 op hierdie woensdag, 26 augustus, weer sport topic. Kiki kyk, hardstaf ook, natuurlijk. Mark Marshall, raai die lawaai. Hopelijk is alles oké, okay? Hy is nog gezond en as hy saam met ons, dit lekker om saam met hom te kyk in die laatste uur van die program op woensdag. Willem Boota sing, Hallo My Heart.

Fat Man, Blaze FM, Big Bang, Groove en Cloud met Substitute. Kom ons kyk, wat het julle vir my geraai vandag? Se Kiki, kyk, nee wat, ek dink meeste van julle het om reg gekry. Glad nie een moeilike ene vandag nie. Kom ons kyk, wat sê julle vir my? Rissie Pit, ja, het om reg. Martha, het om reg. Anisha, het om ook reg. Matilda, ja, Ronel, yes. Kom ons kyk. Marlies, ja, het om reg die eerste keer. Eben, mooi man, jy het hom ook reg. Trudy, reg. Edward, kom ons kyk. Of Dewart, ja, jy het hom ook reg. André, yes, mooi, jy het hom reg. Charlene, Tom, Emerentia, François, Asai. Adrie, ja, Nolene, Paul, Asai. Wat is die dienetjie vir my? Yes, kyk van julle smiling Brits. Jeanette, Mariska, Ria het hom ook mooi gedaan. Adele, yes, JP het hom ook, Sandra, Steven, Reino, Nikkie, ek denk allemaal gaan hom rechtkrom, Adele, Mornet, André, ek is verbaas, julle ken, julle het hom allemaal rechtgekry, Lizzie, Angelique, ook Antoni, wat sê die vir my, Toepie, Altaya, Donna, Rina het hom ook recht, al twee Rina's van Dispatch, en Somerset, Oos, Huizel, ja, yeah, het hom ook recht, Willem, yes, jy het om Jaco en Vreda ook mooi gedaan en Karen, Ellen Bosch en Lee. Die natuurlijk 100%, nie een persoon het om verkeerd nie, allemaal het om recht, dit is natuurlijk niemand anders daar nie as ons eie Steve Hofmeyer of soos baie van julle sê daar Bruce Byers. Ja, so Steve Hofmeyer, baie ou voete van hom, baie jonk, met sy lang blonde haare en sy kopband aan. Wie was die vinnigste vyf gewees vir vandag se Kiki Kyk? In vyfde plek is dit Steven, vierde plek Sandra, derde vinnigste JP, tweede vinnigste was Adele en die heel vinnigste vinger vir vandag se Kiki Kyk. Baie, baie geluk aan Vicky, hey, go Vicky, baie, baie geluk, jy wen absoluut helemaal niks, geniet het, moet nie alles spandeer op dieselfde plek nie, en tot volgende, kyk, morgen, ons ons weer terug, dan kyk ons wie jy die vinnigste, maar vanaf, kom ons gaan luur, wat gaan aan in en om in die prachtige land van ons, het is tyd om te kyk, wat aangaan in jou nuus.

0: was goed, wat ik nooit wou zien, was zo verslaafd van 18, 18. Daar was, is het desperaat om langs jou te staan met jou te praten.
1: Je vroeg mij, hoe verliefd ik dan nog is, mijn stoel.

ooit uitzien was zo verslaafd van mijn ding uit die daar was. Ik zat desperaat om langs jou te staan en met jou te praten. Vreemd toe dat je zo erbij stelselmatig als zo ontruig. Lieflijk, je hebt mijn droom gevat en hem opgeblazen en toe opgekrakt.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Wat een lekker mengelmoes van muziek daar net voor het Baby Rexha natuurlijk met Dolly Parton. Ek moes het Dolly hierin gesqueeze het net vir my eie wese. Glaskas leestekens in die melktaartkommissie met crackers. Dit natuurlijk hier reg hier op Klein Saterdag saam met my Lise Marie. En vanavond is ek nie alleen in die atelier nie. Vir boekklamp vanavond het ons 'n skrywer reg hier by my. Dean Katiel, goeienaand.
2: Hallo, goeienaand. Hoe gaan dit?
1: Dit gaan so goed. Ons het nou een hele therapie sessie is gegaan, hoor. Ek moet sê, ek voel sommer nou verlig, maar ek sit hier met een hele stapel van jou boeken voor my, want jy is een verskriklike overachiever. Jammer. Want toe jy sê, jy gaan boeken skryf, toe skryf jy nie net een, jy skryf sommer vier, sommer so in een slag.
2: Ja.
1: Wat absoluut fantastisch is.
2: Ja.
1: Nou, Dean, kom ons begin by dit. Waar het die concept vandaan gekom dat jy wil skryf?
2: For as long as I can remember, I have kept a journal, kept a diary, written in notebooks. I'm a sucker for a moleskin and
1: a fine liner.
2: Oh, Mensa.
1: Oh, and a fine liner, y'all.
2: And a fine liner, and I find it, when I begin to think about that, I think it's really quite romantic. I think about the ocean, I think about the cold water, I think about a fireplace, a coffee, and a notebook. And an empty page with a new fine liner. There is a smell, there is a texture. I've always been drawn to that. So for as long as I can remember, I've kept notebooks and I was involved in the ministry from straight out of school and in high school. And before computers and phones were as freely available as they are now. You know, I had to write songs, I had to write sermons, I had to prepare for weddings, prepare for funerals. There were poems that needed to be written for happy moments and for sad moments. We were in bands, and so we were writing songs. And they, over the last 20 years, have grown with me. Evolved with me, laughed with me, cried with me, and over the last while have started putting more and more down on paper.
1: Nou, met hierdie vier boeken wat jy nou gepubliseer het en uitgebring het, amptelik met Urban Publishing, is daar eintlik 'n baie interessante story, want jy het so paar maande terug gesê, ek wil hierdie doen, maar dit is baie kostelik om boeken te publiseer. Ek self weet, ek het laas jaar een digbundel gepubliseer wat ek self publish het. Net omdat, jy weet, het goedkoper was om het so te doen.
2: Ja, dit is.
1: Dit is een baie complexe story. So jy het besluit om toe een bekkebuddy te maak. En dit sê, ek wil een boek. Jy het eindelijk gesê, ek wil een boek publish. Ek het vier wat ek graag wil doen. Eindelijk ses is eindelijk wat jy nie mik. En dit het so vinnig gebeur dat jou drome waar geword het. Het jy gedink daai bekkebuddy gaan so vinnig ontplof?
2: Nee, nooit nie, regtig. Oor die laaste 2-3 jare het ek meer en meer begin skryf op Facebook. En ek weet, het klink simpel en snaaks.
1: Nee, dit is 'n digitale journaal.
2: En ek het meer en meer begin skryf en meer foto's van die familie geneem en die kinders op die strand en bome en die honde en skoene wat by die deur lê en oggendlig wat op die kombuisvloer is en more and more of poems, thoughts, ideas I just started putting out on Facebook. A conversation for another day is I don't have a great mental health, and I am a big advocate of men and mental health and talking about the things that are going on in our minds and in our hearts. And a couple conversations here and there, and I just started putting one or two ideas out onto Facebook, and really without planning it, messages. More and more messages from men who almost could see themselves in the mirror when they read some of the words that I was writing. And WhatsApp message after WhatsApp message, conversation with a parent around a hockey field or a soccer field or a rugby field, just saying, Dean, I mean, I think you need to book scrape. Dean, you need to do this. Mm. You need to try this. Just have a go. See what happens.
1: Yeah.
2: And so I'm so grateful to the friends and the family who came around me, who saw something and said, you should, I think, have a go.
1: Yeah.
2: See what happens. And so one or two little things here and there, one or two Facebook posts, and I just said, friends, can I test the water here? Two little things here and there, one or two Facebook posts, and I just said, friends, can I test the water here? Like, if I try.

Wat een prachtige liedje daar. Rian Benari en Demi Limoer met Hemel en Hel. Absoluut een van mijn gunsteling liedjes. En ik denk het is so mooi gepas. Van die boek wat ik van Dean Cartel gelees het, is Between Arrivals and Departures. So Dean, op hierdie een het jy ook een byline gesit wat sê, notes for the ones who have left but not yet arrived. Dit is een baie diep statement daai. En ek moet bieg, ek het hierdie boek gekies. Jy het voor die tyd, het jy vir my al 4 boeken gestuur en gesê, kies ene, wat er een wil jy lees. En ek het hierdie ene dadelijk gekies, want ek is een van die mense wat ek hou van om na een lichaam toe te gaan. Ek haat vlieg, maar ek hou van om na een lichaam toe te gaan, een koffie drink.

0: volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Dus hier reken je het leren, dus kan het middernacht. Dus die mannen zijn stories, oor die dag ze jacht. Dus het niet ervan die hout, wat die vlammen lek. Het is mijn hartse plek. Vergeet van gister, morgen is nog een dag.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

Maar die reëls geld nie vir almal nie. En op die spoorlijn wat eens sou sny, loop daar nou een saustrein, waar almal lekker ry.

Met mijzelf langs je water. Bij kaarsen klanken, daar rots alma mater. Ik wonder wie jij was, en ik wonder hoe jij lijkt. Ik wonder hoe het vol om in jouw blauw is te kijken. Die binnen is het snoezig, die ruikt een mooi schoon. Maar is dat mijn plek, mijn gekozen droom? Werk aan die tafel, een leerstoel.

het je gewend dat je binnen kon wees. Wil jij kaarsen zien, spijskaarten lees? Zou het ooit werken als ons plekken kon ruil? Zou jij binnen lachen en ik buiten huil? Ik weet jij zet jouw plek, al hou jou voor die gek. Ik weet mijn hart is buiten, aan jouw kant van die ruiten. Ik en jij leef in twee werelden. In mijne die zon en in jou naar die regen. Maar ik is niks minder als jij alleen. En ik is niks meer.